Ik heb je donet aan in een lijk dat we jaren voor. Zo ik om goed wil ik mij, ik is gewoon jezelf als een jaren schatten je. En hem schagals en je naar op.